0: Het is nog niet waar je ooit hong aan man. Je roept je tata kaina. Kia horai, te maramatanga, o te nee mea te aroha. Ano nei herama, e fitsiana, je roept je te pauri.
1: Let's go, Madge.

0: Dit moet aangetoond worden.
1: Aan mij geringe tango otta.
2: Ja, kahati kori.
3: Tautoko FM.
4: Taringa are are mai ki te reo ki papatua nuku reringa namarua. Ia rā pare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
5: Tautoko 97.5, 99.5, you're there. Te ora ra.